0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo